0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

Roll!

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

ben er neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.

uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

is DNO. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei vormt het Drentse Brinkdorp Diever opnieuw het decor voor de Drents-Friese Wold Wandelvierdaagse. Voor de 31ste keer organiseert Stichting Sportpromotie Diever dit geliefde wandelevenement dat jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland aantrekt. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.sportpromotiediever.nl, waar tevens aanvullende informatie te vinden is over afstanden, starttijden en praktische zaken. Ook is inschrijving mogelijk op de startdagen zelf. Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37ste keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: Uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: and I found you. Het Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En in die week op 26 en 27 mei 1963 zijn in Studio B van de RCA Studios in Nashville, Tennessee, opnamesessies van Elvis Presley. Op deze dagen worden onder andere You're the Devil in Disguise, Witchcraft en Love Me Tonight opgenomen. Wij luisterden naar Finders Keepers, Losers Weepers, geschreven door Dory en Ollie Jones en opgenomen dus door Elvis Presley op 26 mei 1963. Het liedje verschijnt pas voor het eerst in 1965 op het album van Elvis, genaamd For Everyone. Ja, hij heeft dus 2 jaar op de plank gelegen. Ik had het nummer nog nooit gehoord. Finders Keepers, Losers Weepers. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb. Misschien zeg je dat wel wat. En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Mooi verhaal, zou je denken. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 22. Ik vertel nog niet welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Alicia Beth Moore. Beter bekend als Pink, Amerikaanse zangeres. En Jamie Cullum komt uit datzelfde jaar, Britse zanger en multi-instrumentalist. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje geschreven door Mike Batt voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip die bij het liedje zit, zien we konijnen. En het nummer begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is deze keer een cd. Het is het 10e album van een Nederlandse zanger-componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt 5 decennia met een vaste tekstschrijver muziek. Bijzonder, ja. Een Nederlandstalig album dus, deze week. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopt met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1963. Maar we gaan nu naar woensdag 11 september 1968.
1: Ladies and gentlemen,
2: The Beatles.
1: The Beatles!

0: Los Angeles neemt Frank Sinatra op 27 mei 1965 September of My Years op. Het door Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen geschreven liedje is de titelsong van zijn gelijknamige album. Deze LP komt op 21 augustus 1965 de albumlijst van Billboard binnen. September of My Years van Frank Sinatra bereikt de vijfde plaats. Het album wint een Grammy Award als de beste LP van 1965. En daarvoor muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de Beatles beginnen op 30 mei 1968 aan de opname van een nieuwe LP in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen. In Studio 2 is het nummer Revolution No. 1, een lied van John Lennon, de eerste track die wordt opgenomen. Julia is op 13 oktober 68 het laatste liedje dat voor het album op de band komt. Op 22 november 68 wordt van de Beatles een dubbel LP uitgebracht die in een witte hoes is gestoken. Het album gaat bij de fans de geschiedenis in als The White Album. Op deze dubbel LP staan onder andere Back in the USSR, Obladi Oblada, Why My Guitar Gently Weeps, Blackbird en Helter Skelter. Wij luisterden naar een nummer van John Lennon, Glass Onion. Het is de eerste opname die vond plaats op 11 september 68. In de song refereert John naar een aantal liedjes van de Beatles, zoals Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill en Fixing a Hole. De dingen die hij beweert in de song waren voor hem een reactie op alle complottheorieën die over de Beatles de ronde gingen in 1967 en 68. Ja, toen waren er al volop complottheorieën, muziekvrienden. Zometeen de langspeelplaat van de week, een cd uit 2004. Het is het tiende album van een Nederlandse zanger en componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt vijf decennia lang muziek met een vaste tekstschrijver. En die tekstschrijver heet Lennart Nijg.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 18.
0: Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst kijken naar de Tipparade die

Nummer 18 in de tipperade bij de Rijkswacht van de Belgische band The Strangers. Ja, als je het niet helemaal hebt kunnen verstaan, snap ik wel, want ze zingen in het Antwerps dialect. Deze Antwerpse band wordt al in 1952 opgericht. Het laatste officiële optreden van de groep vond plaats op 14 mei 2002. Het liedje bij de Rijkswacht werd geschreven op de melodie van In the Navy van de Village People natuurlijk. Ik vertelde het, maar je had het waarschijnlijk ook zelf herkend. De single komt op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. In Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 3 weken in de tipparade. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2004 en het is het 10e album van de Nederlandse zanger en componist Boudewijn de Groot. En het heet Het Eiland in de Verte. Boudewijn is actief in de Nederlandse popmuziek vanaf halverwege de jaren 60. En samen met tekstschrijver Lennart Nijg hebben ze hits met bijvoorbeeld Weltruste meneer de president, Het land van Maas en Waal en Avond. In november 2002 overlijdt Lennart Nijg. Boudewijn de Groot had zijn laatste album in 1996 uitgebracht, Een Nieuwe Herfst. Lennart Nijg liet een aantal songteksten na met bij sommigen het verzoek om er muziek bij te maken. En dat was voor Boudewijn een belangrijke reden om een nieuw album te maken. Op deze cd staan 8 liedjes met teksten uit het nalatenschap van Lennart Nijg. De overige teksten zijn van Freek de Jonge, Jan Rot, cabaretier Marcel Verrek en Boudewijn de Groot zelf. Het album is een van de meest bijzondere platen uit Boudewijns latere carrière. Het album ademt een sfeer uit van weemoed, volwassenheid en nostalgie. Belangrijke muzikanten op de plaat zijn Hans Hollestelle, Henny Vrienten, Jan Hendricks en Marcel de Groot. De productie en arrangementen zijn van Ernst Jans. De muziek op de plaat varieert van intieme luisterliedjes tot uptempo nummers. Maar het zijn bovenal ingetogen songs. Het Eiland in de Verte van Boudewijn de Groot uit 2004 is een van de beste albums uit zijn rijke carrière van deze Nederlandse troubadour. En daarom is het deze week

0: waanzinnig mooie cd. Het is deze week de langspeelplaat van de week. Plaat van Boudewijn de Groot uit 2004. Het heet Het Eiland in de Verte en wij luisterden naar het titelstuk. Muziekvrienden, nu totaal wat anders. Eén oude top 40 uit de geschiedenis van de popmuziek. Eentje uit week 22. Het jaar, daar ga ik nog even niks over zeggen. Daar komen we dadelijk vanzelf al achter. Als we die liedjes horen, ja natuurlijk. Dat frist ons geheugen op. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, dat was dat jaar. Wat ik over kan zeggen is dat het het jaar is waarin het Europese parlement voor de eerste keer rechtstreeks gekozen wordt door de burgers van de EEG. Nou, lang geleden zou ik je zeggen. Op nummer 1 staat een liedje geschreven door Mike Betts voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip zien we konijnen. En het liedje begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? Oké, kijk even naar die top 40. Daar zie ik 4 nieuwelingen, 4 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit België, de Verenigde Staten, Engeland, Nederland natuurlijk, Zuid-Afrika, Zweden, Duitsland en Israël.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst vinden wij een Amerikaanse soulzanger. Het liedje werd in de tijd geproduceerd door Harry Wayne Casey. Ik ken hem natuurlijk van Casey and the Sunshine Band. Eerste hit was Dance Across the Floor. Deze staat op 40. Spank, zo heet hij. Jimmy Bohorn.

Chris Difford horen we zingen in het Londense Cockney accent in de band Squeeze met Cool for Cats. En in die band zat op toetsen, keyboard, piano Jules Holland. Nu muziek van Masada. En luister eens goed naar die intro. Het liedje Unknown Destination. Nou ja, een liedje. Ik denk niet dat erin gezongen wordt. Of wel. Ja, er wordt wel een gezongen. Maar waar doet die intro je aan denken? Ik denk toch aan deze. Ja, sommige dingen gaan op elkaar lijken. Andere toonsoort, maar het is toch precies hetzelfde. Masada dus op nummer 38. Nieuw. Eerste hitje van de Dolly Dots. Met z'n zessen. En ze zingen over jongens.

0: Pamela Stanley met This Is Hot op nummer 35.
1: Nieuw.
0: De steunplaat in de tijd in het radioprogramma van Frits Spits. En dat was een razend populair radioprogramma, de Avondspits. Daar luisterde eigenlijk iedereen naar. Iedere dag tussen 6 en 7. In ieder geval iedere werkdag. Volgens mij ook op zaterdag. Hij heeft heel lang gedraaid. En hij had een steunplaat. Dus daarmee steunde hij een nieuwe plaat. Nou, dit werd een goede hit.

Een liedje van de band The Nerves. Maar van die band werd het geen hit, maar wel van Blondie. Wat een geweldige uitvoering. Hanging on the Telephone. Natuurlijk met Deborah Harry, zangeres. En het leuke van deze lijst is dat we van het ene genre, net de New Wave van Blondie, springen naar het grote orkest van Lee.

was misschien wel de grootste van hem. 31 dus in deze lijst met kilometervreters. We draaiden al nummer 18 uit de tipperaden bij de Rijkswacht van de band The Strangers uit Antwerpen. En op nummer 30 vinden we ook alweer iets in het Antwerpen.

Ik zou hem even door de vertaal-appen heen halen, want er is niks van te verstaan. Ja, het Antwerps dialect, dus het Vlaams is al heel erg moeilijk. Paul Boei heet hij. Ik heb de mot in mijn lijf. Maar het staat dus wel in die top 40. Week 22, 19, nog wat op nummer 30. Ja, bijzonder liedje. Er stonden wat gekke dingen in, hoor. En wat dacht je van dit nummer? Ik was het vergeten. Dat wordt ook niet tegen gezongen. Instrumentaal nummer van The Inner Circle. Die kennen we het beste van de La La La song. Maar dat was in 1992. En dit is daarvoor. Het liedje heet, of het nummer, Music Machine.

Het is de band van Ian en Roger Lewis. En ze komen uit Jamaica. En het nummer heet dus Music Machine Inner Circle. Nog weer zo'n liedje waarvan ik denk, wat was dit ook alweer? Funk muziek uit Amerika. Als ze gaan zingen, dan denk ik dat je het wel herkent. Ja,

is het eerste singeltje van Rita van Rooij, Monique Hagemeijer en Gemma van Eyck. Bij elkaar gebracht door Peter Koelewijn. Het is een eerste singeltje. Het heet Please Me, Please Do. Ja, de band Babe. Het was een soort van imitatie, zou ik het bijna kunnen noemen, van Luf. Ja, die hadden veel succes. Dus Peter Koelewijn dacht, weet je, ik bedenk ook gewoon zo'n bandje met drie van die meiden. Hartstikke leuk.

Wen, zo heet het. Ja, ze werd eigenlijk bekend omdat ze samenwerkte met Nina Haak en Herman Brood in de film Tja Tja. Oh ja. Dat was het. Bekendste werd ze met het liedje Lucky Number. Op 24 Vrolijkheid van Anita Weijers met een W, dus niet met een M.

Ik ben verliefd op John Travolta. Dat was waarschijnlijk haar eerste hit. Waarschijnlijk, nee, dat was ook zo. Dit was een opvolger. Tot ziens, Teddy Bear. Sandy noemde ze zich. Anita Weijers dus. 23, liedje van Bob Marley en The Wailers. Wat hij al een aantal jaren daarvoor uitbracht.

We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus... We moeten er dus nog 12 doen. Als ik naar de klok kijk, zetten we er even meer vaart achter. Donna Summer, Hot Stuff. Ze ging iets meer de kant op van de rock. Bijzonder is die gitaarsolo die erin zit. Van gitarist Jeff Baxter, die vroeger bij de Doobie Brothers speelde. En Steely

De Herb bleef altijd hetzelfde, maar de pitches die wisselden. Take me away to Reunited 20 dus. We zijn bij het linkerrijtje. Muziek nu uit Zuid-Afrika. En ik zit er dwars doorheen te praten. Uit Johannesburg komen ze. Ja, pittig beentje. Echt wat anders dan Bape, hoor, zou ik je zeggen. Ja, we mogen het gewoon niet mee vergelijken. Cloud is echt een serieuze band uit Zuid-Afrika. Hadden dus een hit in deze lijst, nummer 19, met Save Me. Nu, die Electric Light Orchestra. Met Shine a Little.

even nog vertellen over dat nummer waar Israël het Eurovisie Songfestival mee won. Dat was natuurlijk van Milk and Honey met Hallelujah. Nu een van de grootste klassiekers uit de disco-slash-soul-geschiedenis. Wat is dit een goed nummer, muziekvrienden? Earth, Wind & Fire samen met die Emotions. En zo heet het ook. Hij schreef het samen met Danny Lademacher, de gitarist van de band van de Wild Romans, Herman Brood. Het was een singeltje om de tijd te overbruggen tussen Cha Cha en Go Nuts. Dat zijn twee albums van Herman Brood. Het heet Never Be Clever en staat op nummer 14. Een grote hit voor Cashmere. Gewoon een studioformatie. Gezongen door Jody Pijper en Peter Hollesteller. We kwamen de naam Hans Hollesteller net al tegen. Broer dus van Peter. Zij zingen het liedje op het thema van Lewis

klein stukje nog van nummer 11. Amerikaanse band. De muzikanten uit Afrika. Zuid- en Midden-Amerika.

vrienden. We hebben één oude top 40. Eentje dus uit week 22. Het jaar is 1979. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Een cd van Boudewijn de Groot, Het Eiland in de Verte. En ik zeg ook nog eventjes wat we net op nummer 11 hoorden. Eruption met One Way Ticket. Goed, komt-ie. Nummer 10. Juliana, Kinderen van Nederland. Dat was de kinderen die het zongen. Ik ga het tweede gedeelte een stuk van laten horen, niet helemaal hoor. En ik ga het vertellen waarom dat was. Nummer 9, Hooray Hooray van Boney M. Nummer 8, Happiness van de Pointer Sisters. Een klassieker. Nummer 7, Casanova van die andere Beep, genoemd Love. Nummer 6, Pop Music van M, letter M. Nummer 5, Some Girls Racy. Nummer 4, Does Your Mother Know, ABBA. Nummer 3, When You're In Love, Dr. Hook. 2. I Want You To Want Me van Cheap Trick. Had ook op 1 gestaan. En op nummer 1, Art Garfunkel.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: KTEL

0: 20% korting nu in de winkel.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1979. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Bright Eyes van Art Garfunkel. Het is geschreven door de Britse songwriter Macbeth. En werd speciaal geschreven voor de soundtrack van de Britse animatiefilm Watership Down uit 1978. Het liedje Bright Eyes stond wekenlang bovenaan de singlelijst in Engeland. En werd de best verkochte single in 1979 in Groot-Brittannië met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Ondanks dat de muziek teder en dromerig klinkt, is het centrale thema in het lied de dood. In de animatiefilm zien we dat het konijn Hazel zwaar gewond raakt door een schot van een boer en op het randje van de dood zweeft. Hij wordt op dat moment bezocht door de Black Rabbit, een soort magere heimfiguur in de konijnenwereld. Door dit zwarte konijn wordt Hazel begeleid naar het hiernamaals. De animatiefilm Watership Down gaat over een groep konijnen die hun huis moet ontvluchten en op zoek gaat naar een veilige nieuwe plek om te overleven. Het liedje Bright Eyes van Art Garfunkel staat in Nederland 14 weken in de top 40, waarvan 5 weken op de eerste plaats. Ja, en ik zie ook altijd gelijk die videoclip weer voor me. Ik kan er niks aan doen met die konijnen. Allemaal een beetje zielig, toch? Ja. De hele film trouwens kan je gewoon op YouTube bekijken. Watership Down, moet je maar eens doen. De muziek die we net hoorden is muziek uit een bioscoopfilm genaamd Performance. Deze film gaat op 28 mei 1970 in New York in première. De hoofdrollen worden gespeeld door James Fox, Mick Jagger als Turner en Anita Pallenberg, de vriendin van Keith Richards. Van de soundtrack wordt Memo from Turner als eerste solosingle van Mick Jagger uitgebracht. Het komt op 14 november 1970 de Britse hitparade binnen en komt tot 32. In Nederland komt de single dezelfde week binnen, maar komt in ons land tot nummer 5. Memo from Turner, dat is wat we horen dus. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Hij heet Harry Roger Webb. Maar wat is nou zijn artiestennaam? En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Nou, mooi verhaal. Langs speelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een cd uit 2004. Hij is van Boudewijn de Groot en hij heet Het Eiland in de Verte. Het is een muzikale ode eigenlijk aan de tekstschrijver Leonard Nijg, die daar kort daarvoor overleed. En eigenlijk een beetje het verzoek deed aan Boudewijn de Groot: ik heb nog een aantal liedjes, wil je die alsjeblieft op muziek zetten? En dat heeft hij dus gedaan op deze LP. CD moet ik zeggen. Ja, hij is niet op LP uitgekomen. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopte met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Afschuwelijk verhaal. En dan vertel ik je nu dat Song for Beginners, de eerste solo-album van Graham Nash, op 28 mei 1971 in de winkels ligt. Op deze LP staan onder andere Better Days, I Used to Be a King, Chicago en We Can Change the World. De plaat komt op 19 juni 1971 de albumlijst van Billboard binnen en bereikt uiteindelijk de 15e plaats. In Nederland staat de LP 11 weken in de albumlijst met 4 als hoogste positie. Simple Man en Chicago van de plaat worden samen op single uitgebracht. Hoewel Chicago in de Verenigde Staten duidelijk als B-kant staat aangegeven, wordt deze track het meest op de radio gedraaid. In Nederland wordt het gezien als een single met 2 A-kanten en bereikt bij ons de 5e plaats in de Nederlandse top 40. We gaan nu luisteren naar een ander nummer, het openingsnummer van de LP, Military Madness, wat zelfs in Nederland op single wordt uitgebracht en 3 weken in de top 40 staat. Het lied is heden ten dagen nog net zo actueel toen Graham Nash het schreef in 1971. Een nummer over de waanzin van oorlog. MUZIEK

prachtige tekst. Lennart Nijg schreef het, Boudewijn de Groot maakte de muziek erbij en Ernst Jans van Doe Maar natuurlijk schreef de arrangementen en produceerde het geheel. Van de langspeelplaat van de week, Het Eiland in de Verte, luisterden we naar Het Land van Koning Jan. Dadelijk nog één track van die plaat, een nummer geschreven door Freek de Jonge, de tekst in ieder geval, De Wondeling van Ameland. Maar nu muziek van die band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Het gaat hier om de Britse groep Mat de Hoepel. De band wordt opgericht in 1968. En een jaar later komt zanger Ian Hunter bij de band en bepaalt mede het geluid van de groep. Het commerciële succes bleef echter uit en daarom kondigde de band in 1972 aan te willen stoppen. Fan en vriend van de band, David Bowie, overtuigde de bandleden om door te gaan. Hij bood eerst het nummer Suffer Greta City aan. Hunter wees het aanbod af. David Bowie schreef daarna All the Young Dudes. Het nummer werd in de zomer van 1972 door Mat de Hoepel uitgebracht en werd de grootste hit van de band. Bowie zingt mee op de song en produceerde hem ook. De single komt op 12 augustus 1972 de Britse hitparade binnen en bereikt de derde plaats. In Nederland staat de single 5 weken in de top 40 met 27 als hoogste positie. Daarna heeft de band in Nederland geen hits meer. In hun thuisland scoren ze nog 6 hits. Nu dus All the Young Dudes, geschreven door David Bowie. Het lied heeft opvallend veel openlijke en subtiele verwijzingen naar de Londense gay en travestie scene waarin Bowie zich destijds begaf. Als we het naar het nu vertalen, is het een van de vroege queer anthems. Hier is All the Young Dudes van Mat de Hoepel.

21 uit die top 40, week 22, 1979. Lou en de Hollywood Bananas. En ze speelden in op de ska-rage die er toen was. Maar als het hebt over ze, gaat het eigenlijk alleen maar om producent en zanger Lou de Prijk uit België. Dan nu muziek van die zanger die stopt met live optredens omdat een jong meisje tijdens een van zijn concerten in het gedrang om het leven komt. Het gaat hier om de Amerikaanse zanger, acteur en gitarist David Cassidy. Hij wordt geboren in 1950 en heeft zijn grote doorbraak in 1970... met zijn rol als Keith Partridge in de populaire muzikale Amerikaanse tv-sitcom The Partridge Family. De serie maakt van David een tieneridool. De massahysterie rond zijn optredens werd zelfs Cassidy Mania genoemd. Tijdens zijn optreden op 26 mei 1974 in de White City Stadium in Londen loopt het behoorlijk uit de hand. Meer dan 650 fans hebben medische hulp nodig nadat ze zijn flauwgevallen of platgedrukt. De 14-jarige Bernadette Whelan is er het ergste aan toe. 4 dagen later komt ze te overlijden. Door dit voorval is David Cassidy zo aangeslagen dat hij onmiddellijk stopt met live optredens. Korte tijd later stapt hij ook uit de Partridge Family. Op 31 augustus 1974 wordt de laatste aflevering van deze televisieserie door de Amerikaanse omroep ABC uitgezonden. Hierna heeft hij een succesvolle solo-carrière, vooral in Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika. Ook speelde hij nog in verschillende films en tv-series. Hij overlijdt in 2017 op 67-jarige leeftijd. We gaan nu luisteren naar zijn eerste solo-hit in Nederland, wat hij had in 1972. Het liedje How Can I Be Sure. Het nummer is geschreven in 1967 door de leden van de Young Rascals. Zij hebben in dat jaar een top 4 notering daarmee in de Verenigde Staten. De versie van David Cassidy staat 9 weken in de Nederlandse top 40 met 12 als hoogste positie.

luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more.

0: Muziekvrienden 1979. Het was een grote mijlpaal voor koningin Juliana. Ze vierde haar zilveren regeringsjubileum. Vandaar dit singeltje in een gelukkig iets gekorte versie.
1: Nummer 5.

langspeelplaat van de week. De Vondeling van Ameland. Wat een prachtig lied is dit. Geschreven, de tekst door Freek de Jonge, muziek van Boudewijn de Groot. En natuurlijk ook door hem gezongen van de langspeelplaat van de week. Een cd uit 2004, Het Eiland in de Verte. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe. Dan nu als laatste verhaal de 100ste single van een artiest die begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat uitbracht in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb en wij kennen hem als Cliff Richard. In 1958 heeft hij zijn eerste hit met Move It. In totaal brengt hij 159 singles uit, waarvan 130 de Engelse top 40 bereiken. In zijn thuisland heeft hij 14 nummer 1 hits en is hij de enige artiest die in 5 opeenvolgende decennia, de jaren 50, 60, 70, 80 en 90, een nummer 1 hit heeft in het Verenigd Koninkrijk. Op het platenlabel EMI wordt op 27 mei 1989 The Best of Me als 100ste single van hem uitgebracht. Op de B-zijde staat dat oude liedje uit 58, Move It. De single komt op 10 juni 1989 de Britse hitparade binnen en komt tot nummer 2. In Nederland komt Best of Me niet verder dan de tipparade.

0: 100ste single van Cliff Richard, The Best of Me, werd in de tijd geschreven door David Foster. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 6.
0: Britse popartiest genaamd Robin Scott. Hij noemde zichzelf M. Oh, een letter M, hè? Ja. En zo heet het liedje. Als laatste dus. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, mooie luisteraars, een hele goede zondagochtend. Je hebt de radio weer precies goed afgestemd daarmee, hoor, want dit is het Streektaalprogramma met mij, Wim Oegies. De man die zelfs op zondagmorgen zonder koffie al in dialect praat. En zo is het ook nog een keer. Goed, we hebben een uur vol muziek, verhaal, humor en geloof me, sommige nummers zijn zo mooi dat zelfs je buurman spontaan begint te zingen. En dat wil wel zeggen. Natuurlijk, een groot applaus. Maar dat wel heel zachtjes. Want hij zit met de koptelefoon op voor Roel Schudde. Onze technische held. Roel drukt op meer knopjes dan peuter in de lift. Maar hij doet het wel in de goede volgorde. Roel, bedankt kerel. Zonder jou, zonder Roel klinkt het programma als een trekzak zonder lucht. En zo is het ook nog eens een keer. Goed. Dus ga dan maar lekker verzitten, luisteraars. Pak een beschuitje of zo, of een plakje krentenwerken. Of wat u ook maar in de buurt hebt. En laten we maar beginnen met de mooiste streektaalmuziek van deze zondag. Nou, en wat gaan we doen? We gaan laten nu een Ad van Hoorden en Wim Drenten. Stop met geweld. We beginnen deze zondagochtend met een nummer dat niet alleen mooi klinkt, maar ook wat te zeggen heeft. Ad van Hoorden en Wim Drenten leggen de vinger op de zere plek. En roept op tot meer begrip en minder ruzie. Een krachtige boodschap in streektaalvorm. Hier is Stop met Geweld.

Ja, dat was Ad van Hoorn en Wim Drenten. En die hadden een krachtige boschop, zeg maar, in striktalvorm. We gaan naar Duo Karst. Ja, Duo Karst, die neemt ons met in een zachte, dromerige sfeer. Een liedje dat voelt als een warme ding op een rustige zondagochtend. Doe de ogen maar dichter, haal maar eens diep adem. En laat u metnemen in Mien Dreum.

0: Ja, wat een prachtig mooi nummer van Duo Karst. Een beetje stichtelijk ook wel, hè. En ze heeft een mooie dreum, daar heeft ze over gezongen. Nou, we gaan naar Limburg toe, naar Joost Smeets. En Joost Smeets weet precies hoe het voelt als de temperatuur oploopt. Nou, daar kunnen we wel van mee praten, hè. De temperatuur oploopt. Zeker de afgelopen weken. Was hartstikke warm. Of afgelopen week kunnen, moet ik zeggen, 14 dagen geleden. Hartstikke warm. Jazeker. En ik had bijna het suite op de rug. Jullie ook, luisteraars. Nou, hij zingt er ook over. Joost Smeets. Hier komt. Het is te warm.
1: Ja, man.

Ja man, natuurlijk. Het is te warm en dat zong Jo Smeets uit Limburg. En wat gaan we doen? We gaan naar de Gentle Singers en Fenne Tunic. En die gaat voor ons zingen Als het donker wordt. Een prachtig samenspel van stem en sfeer. De Gentle Singers en Fenne Tunic schilderen met woorden en klagen waarop het moment, echt op het moment waarop de dag langzaam overgiet in de nacht. Een klein kunstwerkje. Als het donker wordt.

0: Ja, dat was de Gentle Singers en Fender Tunic. En ze zong van Als het donker wordt. Wordt met umlaute DT. En zo is dat. Goed. We gaan naar Rien van Boom. En dat is een spiksplinter nee nummer. Kreeg ik eerder gisteren binnen. En die zingt over Mien Westerwolde. Dat is een echt Grunningse zanger, zeg maar. En dat is een ode aan een van de mooiste stukjes. Een van de mooiste stukjes van ons noorden. En Rien van Boom zingt met liefde en trots over het landschap dat hem vormt. Want zo is het. Goed. Geniet ervan, van Mien Westerwolde.
1: En deze is een hartstikke.
2: Nee, nee, nee, nee, nee.

Ja, dat was Rien van Boven, Spiksplinter, nee, nummer Mien Westerwolde. Ja, en je bent natuurlijk van ons gewend, luisteraars, dat we of een stukje humor draaien, of een mooi verhaal die laat neuren. En dit keer ook een verhaal neuren van Ede Staal. Het is het titum is even achterover te leunen. Ede Staal, die neemt ons met in een verhaal dat ruk naar vroeger. Naar eenvoud en naar het leven zoals het was. Dat is een prachtig stukje vertelkunst. De Eierboer.

Ik heb live een broenhaai als een withaai. En de binnengrond dat het gek vindt. Maar naai is naai, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook zo. Trouwens, beter een withaai als al daaghond, zeg ik dan weer. Omdat ik ze lekker vind. Hard of zacht gekookt, enkel of dubbel gebakken. Omelet, een rauw ei met citroen of cognac. Het is al even lekker voor mij. Omdat we in de week nogal wat haar nodig zijn, besloot ik, een maand wat geleden, om zo of een koppeltje hoon eraan te schaffen. In het boekenblad stond een advertentie. En ik trok af. De man die ze aanbood was een echte hoenderman. Mooie hakken met een bulde roemte en mooie honden. Dat is ras, zei het tegen mij. Dat ben alle fijne en ze ben nog jong. Dat was ja net wat voor mij. Ik zag ten gedachten af voor mij. Tegen etenstijd soms in het schutje, met een vergiet en in de legkassen leegmogen. Dit nog hitje touw, die net met eten bezig is. Mosses King, wat zegt hij hiervan? Vaat me night af, als zo deur gaat. Als zo deur gaat. Het is nooit begonnen en het moest al wat worden. Wat moeten ze kosten, zei ik, al kinderachtig. Kijk eens, zei die man, dit is ras, hè. Nou mogen ook de midden tentoonstellen. Dan worden ze worsten en kampt. En moest dan met maar eens kijken wat voor prijzen ik gewonnen heb. Nou, ik wil goud met die mokken. 15 gulden stuk. Ik was zo onder indruk dat ik bezweek. Dan moet je maar zeuben, met een hoorn, zei ik. Nou waren het ook alle mooien. Van die deftige domers met broene bontjassen aan. Ik had honden ook al aftemmerd, dus ze konden er zo in. De eerste morgen lag er een hele lutje broene haai in het legkastje. Het leek me verstandig om door geen rugbord aan te geven. Dus ik heb hem gewoon bidanen in het kartonnen dusje van de supermarkt gelegd. Nog een dag al wat werd ik onrustig. Maar daar wat er kwam, geen haai. Ik vouwde ze nooit terrojoor, wanneer ik had gehoord dat ze dit te vet werden. En dat ze doordeur minder zullen leggen. Wotter en grit, alles wat ze maar nodig hadden, zette ik ze voor. En ze nam er goud van. Als ik des zomers weer in tak kwam met mijn vergiet, keken ze me aan met zo'n gezicht van, wat is er? Ik wil niet veel zeggen, maar als ik in 14 dagen 3 haaien gekregen heb, is het een bult west. Afijn, ik kreeg in de goten dat zo niks werd. Ik noem de Mulder. Die ook handenvreden verkocht. Ik zeg, ik moet eerste klas handenvreden hebben. Want de wichter zit tegen de leg aan. Oeh, zei hij, die moest dat zo doen. S'morgens wat legkorrels, dat stimuleert. En soms gemengd vreden. Dat gaat ermee door. En altijd zorgen dat ze zat te drinken hebben. Ik kreeg weer mout. Was dan moest, zei de Mulder. Moest me nou een zak van 25 kilo kopen, dat is veel goedkoper. Schiere kilo, dacht ik. Ai het geliek. Dat scheelt een bult en daar wordt er goedkoper van. De aar. De aar. Als ik in bed lag, kwam het woord aar als een echo op me af. En nageslacht kon ik ook wel vergeten. Want de hoon dat erbij was, sprong de achterste veuren op. En dus weer een kostganger die niks opleverde. Ik heb al maar eindje Davids genoemd. En sinds die tijd mocht al daar niks meer gloren. Dus die kan zo in de pot. Maar slagen ligt mij nooit. Dus Tomke zal wel eens een lang leven bij mij kriegen. Ja, of ik mou dat slagen zoals mijn opa vroeger deed. Met een eerappelschil miske in de strus snieden. Den opbang aan de waslin. En den in hoes rustig even de kraan lezen. En tegen tijd dat de kraan doet het, hangt al in net zo mooi stil. Nee, ik wacht maar af. En het onderhoud zal wel een bejoordenhoes worden, denk ik. Ik heb ze nou vaar maand. En ik heb in die vaar maand van 7 maanden 20 haaien gekregen. En Gertje had al zoveel begrip dat ze er nooit over begint. 1,28 gulden per stuk kosten ze mij.
En mijn zwoger, Sjoerd, uit Sneek, het guste vast naar in de goten dat. Dat hij en zijn vrouw met hun twee kinderen voor 7,68 aan haar opeten hebben. De ben van die fijne eieren, zei je. Die kippen van jou, die hebben een goed kosthuis. Ik wil zelf ook weer eens kippen hebben. Ja, zeg ik, dat moest dan. Er is een beetje op een tuur aan. Goh even mijn bos hobben, kwam Gietje ertussen. Mag ik nog wat voor die meenemen? Wow, zeg ik, als er om denkt, mag je nog wel een beetje hondenvreet meenemen. 2 kilo is eerst wel genoeg. Want ik was er alweer doorheen. Hoeveel leggen die kippen van jou nou in de week? Vraagt mijn zwoger. Mag je ook wel 5 kilo meenemen? Ruip ik Gietje nog achterna. Het zou weer vuur worden. Ik roeg het aan de lucht en de eerste holdoofvlucht. Ik ben nou zo wiet met mijn verske dat ik de eerste regels van het eerste couplet kloor heb. Vooruit met de heid.

0: groties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
1: Ja, zo was dat, of zo is dat. Goed zo. Ja, dat was Ede Staal, hè, met aaienboer. Kost me heel verschrikkelijk veel geld aan het voer. Maar goed, leuke verhaaltjes, volgende week weer nieuwe. We gaan naar Joop Bokstart, humor, lustraars en streektaal, die gewoon fantastisch samen. En Joop Bokstart, die bewest dat weer op nee. Een luchtig, vrolijk nummer dat garandeert een glimlach oplevert. Nou, luister maar eens in met Hier is mijn scheet.

0: Jongens, dat waar is mijn scheet. Nou ja, dat heeft niks met roken te maken, maar zien mij die, zien vrouw hier, die noemde mijn scheet. Zo is dat nou helemaal, troetel. Ja, een beetje een troetelnaampje, hè? Vandaar ook de troetelschrijf natuurlijk. Die nou komt. Herman van Veen gaan we draaien zometeen. Onze troetelschrijf van deze week is een klassieker die eigenlijk nooit verveelt. Hè? Dus Herman van Veen met Opzij. Een nummer dat bruist van energie en een tiet en gegarandeerd tietloos blijft. Want je kunt hem aan je horen en dan zeg je, ja, hij past prima in deze tiet. We gaan luisteren naar Herman van Veen. Op zee.
1: Look out!
2: DNO.
1: Doedelschrijf.

0: andere keer misschien.
1: Ja, een andere keer misschien, ja. Opzij Herman van Veen. En dan staat er een groot contrast nu op stapel van Dini en Wim. Ja, wie die Wim is, dat mag je raden. Wim en Dini die brengen een romantische en warm liedje dat voelt alsof je onder een nachtelijke sterrenhemel staat. Een prachtig duet vol sfeer. Duizenden sterren.

Ja, mooi. Een beetje piratenlied die luisteraars. Maar weet je, wel in het dialect. En dat is dan weer mooi. Didi en Wim, inderdaad. We gaan naar Fries Wolma. En die zingt over eerappels. Eerappels, ja. Een nummer dat we Bettine terugbrengt naar de keuken van vroeger. Naar eenvoud, gezelligheid. En Fries Wolma zingt met een knipoog en een warm hart. Hier is eerappels.

Ja, Eerappels van Vries Wol, maar Luc Nijsing die heeft ook eens een liedje gemaakt over eerappels. Eerappels, vitamine, eerappels. Die draai ik de volgende week nog eens een keer. Goed, we gaan naar Herman Lippinghoff. Herman, die treedt niet meer op. Maar ja, hij heeft wel een heel mooi oeuvre. Dus alles wat hij maakt heeft, heeft hij achtergelaten. Een prachtig, oprecht liefdeslied van Herman Lippinghoff. En een nummer dat raakt dus in eenvoud en eerlijkheid. Nou, geniet er maar van. Zonder roe.

dat was Herman Limpenhoff met Zonder Oe is mijn leven niks weerd. We gaan naar de Poelenpataten. En die gaan voor ons zingen Ballade van een muzikant. Dus een eerbetoon aan iedereen of in iedereen die muziek maakt. Op het podium, thuis of aan de keukentafel. Dat kan natuurlijk ook. Poelenpataten vertelt het verhaal van de muzikant die altijd deur houdt. Hier is de Ballade van de muzikant.

was de Poelenpataten, met een mooi nummer van ballade van een muzikant. We gaan naar Annette Nijkamp, of Niekamp moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan een dialectversie van Vincent, een wereldberoemd nummer, maar dan in een prachtige streektaalvertaling. Oh, sorry, luisteraars, ik doe het fout. We hebben een Ede Staal als laatste. Sans toe altijd bimi blieben.

0: Wicht.
1: Ede Staal, zoals toen altijd Bimi Bliem Lutje Wicht. Ja. Prachtig mooie nummer om daarmee te besluiten als laatste nummer. Hè? Het is niet anders. Het is afgelopen eigenlijk. Hè? Het was het laatste nummer. Ik vind het wel weer jammer. Het is ook niet anders. Ja, nou. We hebben weer een vol uur muziek gehad. Mooi muziek. Verhaal, humor. En geloof me, sommige nummers zijn zo mooi dat je zelfs de buurman, die gaat ervan zingen. Dat is heel wat zingen. En het is natuurlijk een groot applaus. Maar dat wel heel zachtjes, ik net al gezegd, voor ons schudden. En maar Dommy zit een strikt al uur er alweer op. De Titi vlug. Vooral als je vergeet dat je de wekker nog op zolder hem staat. Goed, we hebben lachen geluisterd met de zingen. En misschien zelf een beetje met, vals met de fluiten. Dat kan natuurlijk ook wel, hè. Maar dat mag, want bij hier bij ons is iedereen welkom op de zender. En ook de mensen die zingen alsof het de deur probeert op te schreeuwen. Ja. Nog een keer dankjewel aan Roel Schudde. Een technische tovenaar. Roel, bedankt. Stoppen, hoor je. Nou, ik wens u een prachtige zondag, luisteraars. Geniet van de dag, van de rest, van de koffie. En vooral van elkaar. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde stemmen. Tenzij ik verkolen ben natuurlijk. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Ronduit Zondag op deze 31ste mei 2026, de laatste dag van mei alweer. Ja, en wat hebben we een mooie week gehad qua weer. En ook vandaag belooft het nog wel weer een goede dag te worden. Een mooi voorjaar tot nog toe, ondanks wat koudere dagen. Wij gaan bij u een programma presenteren voor u tot 12 uur. Programma Ronduit Zondag, wat we elke zondag al zo'n 33 jaar, dacht ik, zo uitzenden. Dat is toch ook wel iets om bij stil te staan. Vandaag zijn wij in de studio en wij zijn Klaas Jonkman en mijn naam is Anton Tobé. Tot 12 uur dus met het programma, met veel mooie muziek. Het is vandaag ook zondag Trinitatis, daar zal ik straks iets meer over vertellen. En we begonnen het programma met het nummer The Arrival of the Queen of Sheba uit Handel's Solomon. En ja, Halleluja werd daar veel in gezongen. En in dit programma gaan we ook daar wat aandacht aan besteden, muzikaal. Want ja, wanneer kom je Halleluja al wel niet tegen? Overal in moderne muziek, in klassieke muziek, in natuurlijk religieuze muziek. En ja, Halleluja is van oorsprong een Hebreeuwse uitroep die letterlijk prijst God of looft de Heer betekent. Ook daarover zo straks meer. Verder nog wat al bij ons op de tafel komt als informatie voor wellicht een concert hier en daar. Het gaat al een beetje naar het zomerseizoen toe, maar er zijn nog wel activiteiten zo in de omgeving. En wij beginnen, we zijn al begonnen met het programma natuurlijk, met The Arrival of the Queen of Sheba. Maar we gaan nu beginnen met een instrumentaal nummer. En het is het concerto voor twee hobo's van Albinoni.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, een beetje feestelijke opening. En dat hoort ook een beetje bij deze zondag. Ik vertelde het al, het is vandaag zondag Trinitatis. Het feest van de heilige drie-eenheid. En de drievuldigheidszondag is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Op drievuldigheidszondag viert de kerk de christelijke leer van de drie-eenheid. God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de zondagen tussen Trinitatis en Advent, 4 weken voor kerst is dat, hebben als naam de rangorde na Trinitatis. U hoort ons ook wel eens zeggen, vandaag is het de derde zondag na Trinitatis. Nou, je Pinksteren, dan is het het feest van de Trinitatis een week later van vandaag dus. En zo zijn alle zondagen benoemd en daar is ook muziek voor geschreven. En daar gaan we nu naar luisteren, want we draaien een stukje uit de kantate van Bach die speciaal geschreven heeft voor deze Pinksterzondag in 1727. Is het gecomponeerd en in de bekende Engelse dirigent Garden.

bestaat uit drie aria's. En daar draaien we er ook één van. En het is het aardig dat elke tekst van elk stuk uit deze cantate begint met: Gelobet zij der Heer, mijn God, mijn licht, mijn leven. Geloofd zij de Heer, mijn God, mijn licht, mijn leven. Dat is dus het openingskoor, maar ook de aria die met deze zin begint. En de aria wordt gezongen door een geweldige sopraan. Geloofd zij de Heer, mijn God, mijn troost, mijn leven, waardige geest van de Vader die mij door de Zoon is gegeven, die mijn hart verkwikt, die mij nieuwe kracht geeft, die mij in alle nood raad, troost en hulp biedt. En dan tenslotte het derde stuk, dat is het slotkoraal. Dem wir das heilig jetzt, voor wie het nu heilig met vreugde laat klinken en met de engelenschaar het heilig heilig zingen. Hem looft en prijst de hele christenheid. Gelooft zij God in alle eeuwigheid. Gelobet zij der Herr, mijn God.

mooie kantate voor de zondag Trinitatis, het feest van de drie-eenheid. Dat was dus vanmorgen de gelegenheid van deze dag, de eerste zondag na Pinksteren. Ja, en dan gaan we... Ik moet u even vertellen dat wij iets later dan 10:30 vanmorgen de meditatie hebben. De overdenking van dominee Anneke van der Velde. Heeft ook een aardig onderwerp. We hebben natuurlijk van de week de begindagen van juni. D-Day, 4 juni, Normandië. En daar is een aardig verhaal wat ze daarover vertelt. Vandaag dus Anneke van der Velde, remonstrantspredikant in Hoogveen en in Meppel. Iets over 10:30. Wij gaan luisteren naar The Last Rose.

0: keuvel opgeven.
1: Het loopt tegen de zomer en dan is onze regio al erg bekend met orgelconcerten in de wijde regio zelfs. En ik heb daar veel gebruik van gemaakt toen ik in Zwolle werkte. En de grote kerk, het heet tegenwoordig Academiehuis. Nou, dat vind ik niet zo toepasselijk. Maar goed, de grote kerk van Zwolle heeft een geweldig orgel. Het is niet Snitkerorgel. En er wordt ook veel aan gewerkt. Ik weet niet of het zou weer klaar zijn. Daar zijn dan ook die marktconcerten. Dan is de vrijdag markt. En dan loop je van zo'n warme zomermarkt, loop je zo'n koele kerk binnen en dan ga je even zitten en dan luister je even, vaak is dat ook nog gratis, dan luister je even verstild naar die orgelmuziek. Ook de Martinikerk in Groningen zijn ook geregeld orgelconcerten. En daar en de Koepelkerk in Westerbork, dat is dichterbij, daar wordt ook deze zomer worden weer concerten gegeven door bekende nationale organisten. Wij luisteren even naar een, ja, moet u zich voorstellen dat u dan van zo'n hele drukke markt de kerk binnenloopt. Warm op die markt, koel in die kerk. En dan gaat daar de organist spelen. In dit geval een prachtig koraal. Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Anneke van der Velde, remonstrants, predikant in Meppel en Hoogeveen.
2: De laatste tijd hoor ik steeds vaker mensen zich afvragen waar het heen moet met deze wereld. Als predikant hoor ik ook vaak van mensen de vraag waarom God niet ingrijpt. Waarom God het allemaal maar laat gebeuren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je God ziet en ervaart en wat je hem of haar toedicht. Ik denk dat wij maar weinig weten van God. We gissen, ervaren, vertellen en dichten, maar we kunnen God denk ik niet volledig kennen. Want zegt Johannes ook niet in een van zijn brieven: niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, leeft God in ons. Karel Eijkman dicht daarover en ik citeer: Gods kracht ligt alleen in zijn mensen. Wie met hem meedoen, zal hij zegenen. Dan ligt er vrede in hun macht. Tot zover het citaat van Karel Eijkman. Gods kracht kan zich verwezenlijken doordat mensen hun schouders eronder zetten. Wij mensen zijn Gods handen. Ik vond daar een mooi verhaal over en ik vertel het u. Het gebeurt net na de Tweede Wereldoorlog. Een klein stadje in Normandië, in Frankrijk, heeft zwaar geleden van de oorlog. Veel inwoners zijn gedood of zwaar invalide geraakt. Vrijwel alle huizen liggen in puin, inclusief het oude kerkje in het hart van de stad. Amerikaanse soldaten die dicht bij hun kamp hebben opgeslagen, helpen de mensen bij het bouwen van noodwoningen en barakken. Een groepje gaat aan de slag met het herstel van het kerkje. Veel mooie dingen liggen onder het puin bedolven. Het kostbaarste is een beroemd middeleeuws kruisbeeld, waar de mensen van het stadje aan gehecht zijn. Na lang zoeken en voorzichtig puinruimen vinden de soldaten het oude houten kruis met daarop het lichaam van de gekruisigde. Alleen de handen ontbreken van Jezus is geen spoor. Veel lokale bewoners lopen die dagen met hun ziel onder de arm. Waar begin je in zo'n enorme puinhoop? Zal het ooit nog iets worden met hun dorp? Om nog maar te zwijgen over de scherven en brokstukken in hun hart. Als de tijd nadert dat de soldaten verder moeten trekken, proeft een van hen wat er in de lucht hangt. Hij loopt naar dat oude kruisbeeld zonder handen en schrijft met wit krijt op de dwarsbalk: You are my hands. Jullie zijn mijn handen. Het is een uitspraak die precies de juiste snaar raakt. En de ene na de andere dorpeling beseft: wij mogen nu voor elkaar iets van Jezus zijn. Voor elkaar een hand en een voet zijn. Elkaar steunen en bemoedigen. En wat kan kapot is gegaan, moeten we proberen te herstellen. Tot zover het verhaal. Zo kunnen we, denk ik, ook in deze tijd, die vaak zo moeilijk is en onheilspellend, maar kunnen we toch op onze eigen plek handen zijn van Jezus, die liefde, vrede en recht verwerkelijken. Geïnspireerd door de mens die het ons heeft voorgedaan. Dat hoeven geen grootse daden te zijn. Samen bouwen we steen voor steen aan het koninkrijk.

mooi lied na de overdenking van dominee Anneke van der Velde. Het lied Maak ons hart onrustig, God, geschreven door de schrijvers van Voor Gerechtigheid. We gaan verder met het programma voor de trompetliefhebbers. Johan Nepomuk Hummel schreef een geweldig trompetconcert in 1835. En dan gaan we luisteren naar een allegro daarvan. Nee, een rondo.

hogeschool trompet spelen hebben we hier al geconstateerd. Dat is een vakman. Dat is een Jelzet. Thing Hellset speelde dat. Nou, dan gaan we nu luisteren naar een muziek van Haydn, maar niet de bekende Haydn. Joseph Haydn is natuurlijk voor iedereen bekend. De Jahreszeiten enzovoort. Maar we gaan luisteren naar Johann Michael Haydn. Dat was inderdaad familie. Het was de jongere broer van de veel bekendere, die is Joseph. En deze Johann Michael Haydn die begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap, jongenssopraan, bij de Stephansdom in Wenen. Toen zijn stem volwassen werd, moest hij het koor verlaten en ging zich helemaal toeleggen op het componeren. Hij componeerde voornamelijk kerkmuziek en daarnaast een 40-tal symfonieën. Nou, naar die kerkmuziek gaan we luisteren. Dextra Domini, hetgeen betekent de rechterhand des Heren. En dat begint ook weer met ons thema een beetje van vanmorgen. Halleluja.

vertelde al eerder dit uur dat halleluja eigenlijk een Hebreeuwse uitroep is die letterlijk prijst God of looft de Heer betekent. Het is een krachtige uitdrukking van lof, vreugde en dankbaarheid. En het woord is in detail opgesplitst. Hallelu betekent eigenlijk looft of prijst. En ja is een verkorte poëtische vorm van de naam van God, Yahweh, in het Hebreeuws. Het woord komt veelvuldig voor in de Bijbel, met name in de psalmen. Het is van oudsher een lofzang gericht aan God in zowel de Joodse als de christelijke traditie. Nou, er is zelfs een hele pagina te vinden op internet met halleluja als thema. Het bekende koor, halleluja koor van Händels Messiah is natuurlijk heel beroemd. Maar ook in de moderne muziek wordt het, dat hoort u straks in de tweede uur, wordt het woord gebruikt. Wij gaan naar een pittig pianoconcert voor vier piano's zelfs van Bach.

Ja, er is een ontwikkeling om meer samenwerking op kerkelijk niveau in regio's te krijgen. Want de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk en de VKB kerkrentmeesters introduceren samen een nieuwe mogelijkheid voor regionale samenwerking. Het regionaal kerkelijk bureau. Het doel is dat de gemeenten worden ontlast, zodat ruimte ontstaat om echt kerk te zijn. En waarom is dan deze ontwikkeling? Nou, bij steeds meer gemeenten staat het aantal beschikbare vrijwilligers onder druk en het werk rondom kerkbeheer wordt steeds complexer. Onder andere ook door wet en regelgeving vanuit de overheid. Zij dreigen daardoor vast te lopen en deze signalen worden zowel door de klassikale teams door het hele land als door de kerkrentmeesters opgemerkt. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van het beheer op orde zijn. Regionale samenwerking kan helpen om deze opgave gezamenlijk op te pakken. Nou, meer kan u daarover lezen op de pagina van pkn.nl. Een nieuwe ontwikkeling, meer samenwerking op regionaal niveau. Wij gaan afsluiten dit eerste uur. In de tweede uur weer opnieuw het woord halleluja aan het woord, zeg maar. En tot 11 uur nog even de Katona Twins.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op dievengevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

dat waren, was natuurlijk de Libera zangers. Hoe heette ze eigenlijk precies? Libera noemen ze zich. Libera. En dat is een melodie, Going Home, is een melodie van Dvorak's symfonie over de Nieuwe Welt. Ik vertelde het al in het vorige uur. We hebben de komende week de herdenkingen op de stranden in Normandië, D-Day. En ik herinner me nog goed dat ik de film The Longest Day bezocht. Ik was een jaar of 16. Die film die kwam uit in 1962. Ik geloof dat ik hem wel 3-4 keer heb gezien. Zwart-wit. Maar wel iconische film met John Wayne en Sean Connery. En daar was ook heel bekende muziek bij. Die draaien we nou even.

Ja, vergeet je niet gauw die film. Oh, nou begint de volgende filmmuziek al. Een mooi bruggetje, Klaas. Want Ennio Morricone was natuurlijk een geweldige componist voor films die bekend zijn. One Upon a Time in the West, dacht ik. Maddalena. En daar gaan we nu de bekende melodie van draaien.

Nederland, dat ik je mis. Dat was een bekend liedje wat inging op het verliezen van twee ouders, van haar twee ouders. En wat een enorm succes was wat betreft de top zoveel, de top 100, de top 20. Later nog veel andere liedjes geschreven. Wat niet zo bekend is, is een troostliedje. Ik vind het zelf ook een heel mooi liedje. Troostliedje.

luistert naar het programma Ronduit Zondag op deze 31 mei 2026. En het programma wordt ook in de vakantie elke zondagmorgen uitgezonden van 10 tot 12. Ik zei het bij het begin van het programma al, inmiddels al zo'n 33 jaar. En daar zijn we best een beetje trots op, want er zijn ook veel mensen nog die het ook al eigenlijk 33 jaar doen, dit programma. Vroeger begonnen als Rondom de Kerken en nu Ronduit Zondag. Mocht u nou belangstelling hebben om ook eens te komen kijken, of om eens een keer mee te doen, of om een keer te proberen redactiewerk te doen of te presenteren, hoeft altijd niet gelijk voor die microfoon als dat liever niet is, maar we hebben ook behoefte aan mensen, technici en mensen die artikelen zoeken en nieuws zoeken enzovoort. Dan kunt u altijd even mailen naar redactie Ronduit Zondag. Redactie apenstaartje dnomedia.nl. Ja, daar zeg ik hem goed. U kunt ook bellen 0528 37 34 44. Iedereen van harte welkom om onze club te versterken. Wij gaan luisteren naar Céline Dion. Céline die weer mooi optrad op de Olympische Spelen in Parijs. En nu ook weer een tournee gaat maken. Zij zingt Dansons, laten we dansen.

Helene Dion komt weer actief, wordt weer actief met concerten. Geweldig. In deze tijd zijn er overal wandelingen, worden georganiseerd, fietstochten. Waar ik zelf wel eens bezwaar tegen heb, is dat je soms in files fietst of loopt. En dat je dan toch weer wat mist van waar je loopt. In de Havikshorst en Digne omgeving van de wijk hebben ze daar wat op gevonden. Want daar hebben ze gewoon constant een wandelroute uitgezet ook. Met als ondertekst: vlakbij de race lijkt de wereld anders in elkaar te zitten, zeggen we in Drenthe graag tegen elkaar. Dat je maar gewoon moet doen en dan doe je al gek genoeg. Hier is niets gewoon, zo te zien. Dit lijkt een chique wereld uit vroege dagen, met statige landhuizen, prachtige bossen, met dikke bomen en oude esgronden. En de kronkelende race die hier al eeuwen zijn gang mag gaan. Je kan starten bij de Havikshorst, welk uur je ook wil. Routebeschrijving kun je vinden via Google Maps. De lengte is 5 kilometer. Goed begaanbaar in alle jaargetijden. Honden toegestaan, mits aangeleid. Nou, een gebruikte wandelkaart en instructie bij de routepunt. Een tip voor wanneer je zelf wil wandelen. Wij gaan luisteren naar de Thème de Nadia.

heb nog twee activiteiten voor vandaag in de omgeving van Staphorst. Van tot en met vandaag vindt de 14e editie van de kunstroute Grensloos Kunst Verkennen plaats. Tijdens deze bijzondere route exposeren 17 professionele beeldend kunstenaars, regionaal, landelijk en internationaal bekend, hun werk op meer dan 20 binnen- en buitenlocaties in en rond de wijk. In het prachtige Reesdal. Nou, dan kunnen we u verwijzen naar de website voor meer informatie. Maar het is beslist de moeite waard om dat vandaag nog even te bekijken. En dan is er ook nog een expositie van de Ommerschans belicht. Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de Reestkikkers. Hier kun je, kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans. En dat is dan net buiten Balkbrug. Deze expositie geeft antwoorden. Daar is ook een officiële website van. Vandaag nog dus te doen tot en met 4 uur. Tussen 2 en 4. Het is gratis toegang. En wij gaan naar Lisbeth List. Want Lisbeth List is een kind van de zee. Bekend natuurlijk als de vuurtoren. Het vuurtorenmeisje van Terschelling. Ja, daar zingt ze over. Kinderen van de zee.

hebben een prachtige week achter de rug wat betreft het weer. Het was zomers eigenlijk. Soms zelfs alweer iets te warm. Mensen klagen ook dan weer gauw. En ook vandaag zou het nog een aardige dag worden. Van de week misschien iets minder. Maar we mogen niet klagen. En we kunnen heerlijk buiten zijn. En ja, dat is mijn inleiding op het lied The Summer Knows. Dat Barbara Streisand gaat zingen. Het is gecomponeerd door Michel Legrand. En uit de film Summer of... 1942, ja, het is al een heel oud lied, maar Barbara Streisand zingt het geweldig.

klotsen van de zee. Ze stond op het strand, denk ik, toen ze dit zong. We gaan weer even naar het woord halleluja. Want dat is niet alleen in de religieuze context wordt het gebruikt, maar ook gewoon in de hedendaagse muziek. Bekend is natuurlijk de legendarische popsong van Leonard Cohen. En ja, dan... Ik zal eens zeggen, die het woord zowel in religieuze als wereldlijke als emotionele zin gebruikte. Wij luisteren naar een vertolking van Lisa Loes.

we gaan nu naar een gospel praise zanger. Tussen haakjes, u kunt hierna het programma om 12 uur voor de editie Noordoost Overijssel luisteren naar het programma Glory of Gospel van 12 tot 2. En bij Zuidwest Drenthe staat hier, hebben we straks natuurlijk het programma Gospel Music gepresenteerd door een van de drie teamleden die zo dadelijk de studio zullen binnenkomen, denk ik. Wij gaan luisteren naar die Kroatische gospelzanger Stjepo Glad Markos, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Dotakni me Jezus, raak me aan, Jezus.

Ja, mooi gezongen. Totakni Jezesu. Jezusje, zo moet je het zeggen eigenlijk. Het is de uitspraak. Raak me aan, Jezus. We gaan nou luisteren naar, nog naar een Halleluja-lied. Seid stille und hört. Dat is mijn laatste lied waar het woord Halleluja in komt vandaag. Luistert u maar.

Dat was Halleluja voor vandaag dan. 4, 5 keer in een lied bezongen. Vele genres. En wij gaan luisteren naar het laatste van vandaag. Want het is zover. Het lied, het zit er weer op. En Henk Maat zit weer klaar voor de gospel music presentatie. En in de studio van voor Staphorst, voor Noordoost-Overijssel, is Glory of Gospel zo aan de beurt. En natuurlijk ook vanavond de religieuze programma's bij Streekradio De Wolden. Daar is vanaf 6 uur religieuze muziek en verzoeknummers. En ook tot 10 uur zelfs 's avonds nog door... ik ben even zijn naam kwijt, maar... Glorieklank is vanavond, maar daarnaast is ook voor Noordoost-Overijssel is Aalt Mosterd. Ik heb hem zelf alweer. Aalt Mosterd. Wij gaan eruit met Jan Mulder. Fijn dat u luisterde. Fijn dat Klaas er ook was vanmorgen. Mijn naam is Anton Tobé. Tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Praise in Gospel Music met Henk Maat.
1: Ja, luisteraars, een hele goede middag vanuit de studio live. Wij zijn DNO Media en welkom bij het programma Gospel Music. De zondag na Pinksteren. En een beetje een afgekoelde zondag. 21 graden zag ik. Heerlijk, niet te veel zon. Bakwater gehad gisteren, eergisteren, misschien hier in Zuidwolde ook. En iedereen blij, want dat mooie weer, dat bevalt wel heel goed. Met Pinksteren was het helemaal top, met openluchtdiensten en buitendiensten. En lekker op de camping, Camping Live, ook meegemaakt. Fantastisch, maar we zitten hier nu live in de studio. Zondag 31 mei, deze warme tijd, 31 mei, allemaal in mei gebeurd. En wie weet wat er in juni en juli en augustus nog gaat komen. We laten het over ons heen komen. We begonnen dit nummer van Gospel Music met Geest van Hierboven. Een echt pinksternummer van het Samen op Weg koor met Stef Bos. U hebt hem vast en zeker herkend. We gaan nu luisteren naar een onvervalste gospelsong. Jesus the Name, High Over Hill en Stromen van Zegen van Joke Buijs. Maar nu eerst Jesus the Name, High Over Hill.

Joke Buis. Daar hebben we wel eens een keer een projectkoor mee gedaan en meegezongen. Dat was een keer met Kerst. En Stromen van Zegen, dat zong ze nu na de stromen en de buien van afgelopen vrijdag. Hier waarschijnlijk in Zuidwolde ook. Met gelukkig veel regen, want na het mooie weer. Na regen komt de zonneschijn. We gaan verder richting het water. Many Rivers to Cross van Mildred Douglas. En daarna komt er een medley. En daar gaan we dan ook vervolgens zo naar luisteren. Maar nu Many Rivers to Cross.

Ja, dat was een hele mooie medley uitgezocht door onze techneut Tammo. Prachtige aanbiddingsliederen. En ja, dat is, past precies in dit gospelprogramma Gospel Music. En inmiddels zijn we week na Pinksteren. Maar ik zag met Pinksteren nog zo'n mooi gedicht. En die wil ik eigenlijk nu als column gaan voorlezen. Op Pinksteren. Het staat op een hele mooie kaart van Doof de geest niet uit. Kernteksten over het leven uit de geest als leerling van Jezus Christus. Nou, op Pinksteren staat erboven. In de Heilige Geest, uw gave, vinden wij de rust. Daar genieten wij u. Oh, ik moet even opnieuw. In de Heilige Geest, uw gave, vinden wij de rust. Daar genieten wij u. Onze rust is onze plaats. De liefde heft ons daardoor heen op. Uw goede geest verhoogt ons nederigheid uit de poorten van de dood. Door uw gave ontvlammen wij en worden wij omhoog gedragen. Wij ontbranden en gaan. Opwaarts gaan wij op de trappen van het hart. En wij zingen het lied van de opgangen. Door uw vuur, door uw goede vuur, ontvlammen wij en gaan. Want wij gaan op naar de vrede van Jeruzalem. Geschreven staat immers, ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan.

Holy Trinity. Dani Bota, die kreeg ik via een app ergens toegestuurd. Een prachtig nummer, een echt gospelnummer. Die blijft ook hangen en die blijft de komende tijd ook nog wel eens een paar keer voorbij komen. Het is inmiddels wel tijd voor de concertagenda en het gospelnieuws. En dan beginnen we met vanavond. Zondag 31 mei, Praise and Preach. Met medewerking van de Choir Company Projectkoor onder leiding van Maarten Wassink. Vanavond Vredehorst, Zuid-Woldigerweg 32, Hogeveen, 19 uur aanvang. En denkt u vooral, wij komen er ook net vandaan, de omleiding in de A28, die ligt er voor een stukje uit. En dan kun je soms net even niet bij de Vredehorst komen. Maar als je gewoon bij Fluitenberg eraf gaat vanaf het noorden, dan lukt dat allemaal wel. U bent van harte uitgenodigd. Een soort dienst, meezing en een preek natuurlijk. Praise and Preach met de Choir Company Maarten Wassink. En ik heb al gehoord dat er veel belangstelling is. 19 uur vanavond, Vredehorst, Zuid-Woldigerweg 32, Hogeveen, van harte welkom. Dan gaan we nog even naar een nieuw project. Morgenavond gaan we daarmee beginnen te oefenen. Symphony of Praise, editie 2026. En dat is een project van eventsforchrist.nl. En daar gaan we natuurlijk ook met de Choir Company meezingen. En dat is, we moeten nog 3 maanden havende oefenen en dan 28 juni in Hogeveen een concert. En de nadere gegevens daarover, dat hoort u nog wel. Het is een unieke avond om mee te zingen, geraakt te worden en samen de kracht van lofprijzing te beleven. Dus er is ook lekker interactie en samenzang. Je hoort geliefde praise en worship klassiekers in rijke symfonische arrangementen. Ja, er is ook een echte een concert, een symfonie bij. Van bekende hymnes tot moderne favorieten. Een speciaal projectkoor. Het volledige orkest. Een volledige orkest erbij. En solisten zorgen voor een avond vol beleving, diepgang en inspiratie. Dat is 28 juni in Hogeveen. Ik meen dat dat in de Goede Herderkerk is. En ik zal hem alvast in de agenda zetten. En hij komt vast nog een paar keer weer voorbij hier. Voorlopig voldoende gospelnieuws en concertagenda. Wij gaan nu luisteren naar het nummer van de Oslo Gospel Choir. His Name Will Shine. En het nummer daarna Hosanna van de Hillsong Worship.

Hele mooie aanbiddingsmuziek. Hosanna in the Highest van Hillsong Worship Music. En we zijn al bijna weer aan het einde van dit programma Gospel Music gekomen. We hebben nog een nummer van een minuut of 7 voor u klaarstaan. Wij danken u voor uw aandacht. En ik wijs u nog even op een optreden vanavond. Choir Company in de Vredehorst. Om 7 uur begint dat en daar bent u van harte welkom. En daar hoeft u geen kaarten voor te hebben, want dat is gewoon een dienst. En dat is, daar bent u van harte voor uitgenodigd om mee te zingen en mee te doen. En ja, wij sluiten deze uitzending af. Tammo en Tony die gaan nog even door. Die gaan de streek nog even maken. Een uur agenda flitsen uit de regio. Tammo en Tony voor de streek op zondag. Wij gaan eruit. Wij wensen u een hele fijne week. Misschien iets afgekoeld, maar dat wil ook iedereen wel. En ik wens u een hele fijne week. En wij gaan eruit met het nummer Reckless Love van een opwekkings-CD 825. Dus ik laat me verrassen of het Engels is of Nederlands. Maar luister maar.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is

0: de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze mooie, stralende 31ste mei. Het is denk ik wel zo'n beetje de laatste stralende dag. Alhoewel, morgen zou ook nog kunnen. Maar daarna wordt het regenachtig, buien, onweer. Er zit van alles in de lucht aan te komen. En daarna, heb ik begrepen, wordt het weer heel mooi en heel warm. Het is goed dat er regen valt, denk ik. Is goed voor iedereen. En daarna weer een beetje bijkomen met een mooi zonnetje. Nou, de zon schijnt hier in de studio altijd. Mooie muziek, de agenda flitsen en de 5 minuten van ziel komen voorbij. We gaan beginnen met een nummer van Carlos Santana. En dat kent u ongetwijfeld. Zeker als u houdt van de muziek uit de jaren 70. Het nummer heet Black Magic Woman.

Carlos Santana, Black Magic Woman. Een prachtige markt met velerlei standhouders in een mix van braderie en flowmarkt. Standhouders met onder andere fashion, mode, sieraden, lederwaren, hobby, woondecoratie, boeken, brokanten en nog veel meer zullen hun goederen en waren aanprijzen. Op de flowmarkt zijn particulieren aanwezig welke voor leuke prijsjes hun spulletjes aanbieden, van schuurvondsten tot zolderschatten. De Struunmarkt wordt onder andere gehouden vandaag en ook op 28 juni op het marktterrein aan de Bosweg in Diever. En is om 11 uur begonnen vanmorgen en duurt tot 5 uur. Dus u kunt daar vanmiddag, als u dat wilt, nog even naartoe. En anders kunt u het in de agenda zetten voor 28 juni. En daarna volgen er ook nog een aantal, maar dat vindt u dan ongetwijfeld op de website van de Struunmarkt. De Shirts gaan verder met Tell Me Your Plans, daarna Swinging Soul Machine en The Band en The Kings. Fancy.

Lijns. Vorige week had ik al aangekondigd dat Gilles in Amerika zat om te stormchasen. Wat hij regelmatig doet met vrienden. Ja, dat vinden ze heel leuk om het oog van de tornado op te zoeken en daar dan dichtbij te zijn. Ja, je moet er maar van houden. Nou, zij houden ervan. Ik dacht dat hij alweer terug was, maar is niet zo. Hij zit nog in Amerika en hij schrijft mij het volgende. Tijdens het stormchasen in de VS hebben we ook onze eigen playlist aanstaan. Helaas is onze huurauto nogal koppig en krijgen we daardoor een paar nummers meerdere keren achter elkaar. Op dit moment worden we doodgegooid met dit nummer, dus deze week neem ik jullie mee de auto in met Mungo Jerry in the Summertime.

Mungo Jerry in the summertime. Nou, dat komt dan mooi van pas, want de zon schijnt hier nog volop. Het is bijna weer zover. Het weekend vol actie, gezelligheid en spektakel. Op zaterdag 6 en zondag 7 juni wordt het jaarlijks terugkerend Trekkerslap evenement gehouden aan de Kleefegge in Zuidwolde. Kom kijken naar de krachtigste tractoren. Zaterdagavond gaat niemand minder dan de Heino's optreden. En zij zorgen voor een geweldige feestavond vol muziek, meezingers en gezelligheid. Er zijn wel kosten aan verbonden, maar die vindt u ongetwijfeld op de website. De Sensations die vervolgen met Let Me In, The Monkees Listen to the Band en Sia, The Girl You Lost to Cocaine.

Zodra de eerste tonen klinken, wordt het muisstil in de zaal. Het verfijnde pianospel en de warme tenorstem van Roon Staal omhullen het publiek als een zachte lentebries. Met een afwisseling van Nederlandse en Engelstalige liedjes weet hij zijn publiek recht in het hart te raken. Dit voorjaar toert de singer-songwriter langs 20 bijzondere locaties in Nederland. Het concert op vrijdag 29 mei in de Barbarakerk in Nijveen was al snel uitverkocht. En daarom is er een extra concert toegevoegd op zaterdag 6 juni, 'smiddags om 2:30. Wilt u daar naartoe, dan kost een kaartje €25. We gaan naar Steve Harley en Cockney Rebel. Het nummer heet Judy Teen. Daarna een gouden oude. Meisjes waren gek op die man in de jaren 70. The Trox, Wild Thing. En Apollo 100 sluit dit rijtje van drie instrumentaal af met het nummer Joy.

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

Yeah, dat was het Joy van Apollo 100. Even mijn zwarte beeld wegwerken van de telefoon, want af en toe dan gebeurt dat natuurlijk. Ja, de beroemde chef-kok Jarno Eggen. Inderdaad een beroemdheid in Nederland en ook daarbuiten. Die onlangs zijn zaak De Groene Lantaarn verkocht in Staphorst, maakt een doorstart in Veningen. En dan Veningen, ja, het ligt eigenlijk dichter bij de stapel. U kent het wel, het restaurant dat op dit moment verbouwd wordt, precies in de hoek. Als u naar Balkbrug rijdt binnendoor, dan rijdt u er bijna tegenaan als u de bocht niet zou nemen. Maar daar gaan ze dus een nieuw restaurant beginnen. En dat doet hij samen met Amanda Rikstum. En deze zomer wordt dat geopend. Het intieme restaurant noemen ze het. En de naam is Le Epivaan. Rikstum was eerder gastvrouw en sommelier in restaurant De Gaffel in Valte. Le Epivaan verrijst in een karakteristiek pand dat ooit een pleisterplaats was op een doorgaande route door het platteland. Het restaurant telt straks slechts 7 tafels, maar ook een imposante tafel voor 18 gasten. Dus Jarno Eggen, ja, wat ik al zei, het is een bekende persoonlijkheid. Het is een sterrenkok. Dus mocht hij daar een keer naartoe willen om daar te gaan eten, dan zou ik zeggen, reserveer alvast, want die dingen zijn altijd heel ver in de toekomst al volgeboekt.

Dat waren de Beach Boys, u had ze ongetwijfeld herkend met Wouldn't It Be Nice. Daarvoor een wat onbekender muzieknummer van de Rubettes, You're the Reason Why. En daar weer voor de Tremolo's met Me and My Life. Het zit erop voor ons. Wij zoeken de warmte weer op, de zon. En we sluiten af met een nummer van de Gijs Kos Band. Een bekend muzikus uit de omgeving, uit Pessen komt hij. Ik draai regelmatig muziek van hem. Ook vaak samen met Lara Bode, de zangeres. En zij timmeren behoorlijk aan de weg. We sluiten dus af met een nummer van de Gijs Kos Band. Het nummer heet Back to the Blues. Wat ons betreft een fijne zondag, een goede week en graag tot de volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Noord Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt de nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.

0: Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt u voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de

0: Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. MEN-vereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde MEN-wedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de MEN-wedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfkliniek voor de jeugd en volwassenen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. In de kapschuur van het Boshuis Echten is op zaterdag 23 mei, zondag 24 en maandag 25 mei, maar ook op 30 en 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Op doordeweekse dagen tussen beide weekenden is de expositie ook te bezoeken. Het Boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekens zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekens pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra hij werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan een reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is DNO.
1: Men-vereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde Men-wedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de Men-wedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfkliniek voor de jeugd en volwassenen. Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft Popcoor Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei vormt het Drentse Brinkdorp Diever opnieuw het decor voor de Drents-Friese Wold Wandelvierdaagse. Voor de 31ste keer organiseert Stichting Sportpromotie Diever dit geliefde wandelevenement dat jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland aantrekt. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.sportpromotiediever.nl, waar tevens aanvullende informatie te vinden is over afstanden, starttijden en praktische zaken. Ook is inschrijving mogelijk op de startdagen zelf.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekes zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekes pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.

0: beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, hey, goedemiddag zeg. En leuk dat jij weer luistert naar Froh und Munter. De laatste zondag van mei alweer. Het gaat snel en zo druppelen we langzaamaan richting de zomer. En zomerse temperaturen, ja, die hadden we zeker deze week. Ook een beetje noodweer hoort erbij. Maar in ieder geval, hier op de radio is het ook volop zomer al. Met heerlijke hits, zomerse hits. En wat heb ik klaargezet vandaag bij Froh und Munter? Kun je het volgende verwachten. Charlene met kapitel 1. Ben benieuwd wat voor een hoofdstuk dat is. Fantasy, das taboe, komt voorbij. Melissa Nazemeng met Rosa Dynamite. Dat om dat ook wat te worden. Gaan de boel een beetje op stal te zetten dus. Samen ook met de Dorfrock. En we beginnen straks de show. Eens even kijken met Nathalie Hultner. Een nummer dat heet Cleopatra. Wat is een leuke, vooral drukke uitzending met heel wat hits. Dus weer uit de Alpenlanden. Tussen 5 uur en 6 uur. Lekker genieten. Viel Spaß!

0: Ja, verrassen ze ons. Ze verrassen ons. En wie is er dan? Nathalie Holzner. Ja, de dame uit Oostenrijk. Zij doet het goed, zeg. Vorig jaar kwam ze dus met het nummer de hitlijsten binnen. En ook met haar album Liebe an die Macht. Toen hadden ze het heel erg goed. De vierde plaats zelfs in de Oostenrijkse hitlijsten. We gaan hier heel wat meer van horen van deze dame dus. Vrouw Ontmoeter met alleen maar heerlijke hits op jouw zondagmiddag.
1: Luister naar Vrouw Ontmoeter tot 6 uur met Roy.

0: dem gemacht, der ich bin. Und ich mag, wer ich bin.
1: Vanessa May, ja zeg, wauw, wat een artiest is zij ook weer. En zij kwam hier vorige maand mee uit. Wie ook een vinger in de pap had bij dit nummer, dat was Mike Kelly. Ja, je verwacht het niet, maar zo helpen artiesten elkaar dus heerlijk voort. De volgende artiest, ja, nou ja, goed, die heeft ook heel wat andere artiesten voortgeholpen, dat weet ik zeker. Naar schatting meer dan 100 miljoen verkochte albums. Wauw, in zijn 60-jarige carrière. Nou, dan ben je echt een rot in het vang, zo noem ik dat dan maar. Ook het Eurosong Festival heeft hij gewonnen in 1966 met het nummer Merci Chérie. Hij kwam toen uit voor Oostenrijk. Ik heb het over de legende hier klaarstaan, Udo Jürgens. Ja, wauw zeg. Enkele van zijn bekende Duits-talige klassiekers is toch wel de Griechische wijn. Aber bitte mit Zahne und mit 66 Jahren. Ik heb je klaargezet. Een nummer van deze Udo Jürgens. Der Mann ist das Problem.

Beatrice Egeli. Ja, daar heb ik al heel wat keer iets over verteld, hoe het ook alweer begon. Even terug in de tijd, 2013, een soort van talentenshow, maar dan even wat groter. Duitsland zocht de superstar en daar won zij dus. Ze was de tweede artieste ooit die met een slagersgenre daar won. En dat heeft haar ontzettend veel goeds gebracht. Ja, zeker weten van nu dus. Ik heb het over 31 mei 2026. Haha, heeft zij al heel wat singles uitgebracht. En dat is echt uniek. Haar 38e officiële single is het nummer wat je zojuist hoorde. Bath van Beatrice Egeli. Dus geen windeieren, maar alleen maar successen dus voor deze blondine uit Zwitserland. Je hoort het hier uiteraard bij Froh und Munter. Nou, leuk toch om even te weten? Dat dacht ik wel. Wat ik ook leuk vind om eens even aan jullie ter horen te brengen. Fox Club, en die draai ik vaker. Dit nummer dat heet Het Sticht.

zeg. Ik heb het over Mexicaanse slager of zoiets. Ik hoor je denken, de dorfrocker, die kwamen even voorbij. Die zette hier de hele studio op zijn kop met een sombrero op die mooie hoed, die Mexicaanse hoed. En even feest maken dus. Olé, olé, comio. Ja, dat is nog even een hit van drie broers. Mooie muzikale broers zijn dat. Ik heb het over Tobias, Marcus en Philip Thoman. En wat ik al zei, ze zetten hier de hele studio op de kop met deze hit. En ook dat moet kunnen dus bij Froh und Munter toch? Ja, wat mij betreft wel. We gaan genieten van iets anders. En dat anders, wat is dat dan? Nou ja, dat is fantasy. Fantasy met het nummer Das Taboo.

0: album van de formatie Fantasy. En je hoort het nummer Das Tabu.
1: Tot 6 uur met Roy Wemmenhoff.

begin van de uitzending een nummer van Vanessa Mai. En dat deze Maite Kelly ook een behoorlijk aandeel in. Ja, zij helpt ook andere artiesten voort, dus laat het zo maar zeggen. Splinternieuw materiaal. Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. Je luistert naar Froon Munter op jouw zondagmiddag. En heerlijk zegt, nog tot 6 uur ben ik bij jou. En ik heb klaargezet Charlene. Het nummer dat heet Kapitel 1, ofwel hoofdstuk 1.

Charlene, kapitel 1. Ja zeg, leuk deze artiest hier te horen bij Vroon Moenter. En wat ook leuk is, en wellicht ga je daar naartoe. Exact over een maandje is het zover. We hebben er heel lang op moeten wachten. 30 juni in Nederland treedt ze dus op in de Johan Cruijff Arena. Ik heb het over Helene Fischer. Met een bijzonder concert wordt dat. De Druilende Sexy Stadion Tour ter ere van haar 20-jarig jubileum. Ik kan er zelf helaas niet bij aanwezig zijn. Het spijt me ontzettend. De afgelopen editie was ik er wel bij en dat was in Arnhem. En dat was ook al een hele happening. Dus ben jij erbij? Oh, ik ben een beetje jaloers dan. Maar heel veel plezier gewenst. Dus Helene Fischer in Nederland. 30 juni, aftellen nu dus. En de kaarten zijn volgens mij nog beschikbaar. We checken het even. We gaan er naar luisteren. Natuurlijk heb ik haar klaargezet hier zo bij Vroon Moenter. Helene Fischer met het nummer Heute Nacht.

Helene Visser, ik zei het al, aftellen dus, want 30 juni, dan is het zover. Dan treedt zij op in Nederland en misschien dat jij er dus bij bent. Heel veel plezier gewenst, ik ben er niet. Stiekem, dus wel een beetje jaloers hoor, zeker weten. Vooral ontmoeten, daar luister je naar. En we gaan eens even luisteren naar Christine Stark, Der Mann aus meiner Träume.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bolle-Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan dat land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En tot zover het nieuws.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. We'll be right back.

heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken bij DNO Media. Een programma waarin we christelijke muziek draaien, maar ook verzoekjes. Dus wilt u een verzoekje aanvragen, dan kunt u bellen tussen 6 en 8. Of appen, kan natuurlijk ook, naar het nummer 0528 373 444. En vanavond zit in de studio Rinaldo voor de techniek en de telefoon. En ik heb het voor u mogen voorbereiden en mag het nu voor u presenteren. We zijn begonnen met het prachtige lied Heilige Geest van God, om nog eens Pinksteren van afgelopen week te gedenken. We gaan verder met het lied Maranatha. Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. En het wordt gezongen door mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.

gaan nu luisteren naar Psalm 8 en is opgenomen bij Nederland Zingt. Heer onze Heer, o groot machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid.

Vorige week heeft Arnie van der Vinnen naar de studio gebeld voor Roelie Pievers en het team Glorieklanken, maar ook alle luisteraars. Bedankt Arnie. Dus we gaan luisteren naar het aangevraagde lied, het Ruw Houten Kruis.

Bij het Pinksterweekend is het ook altijd opwekkingsweekend. Duizenden mensen komen naar Biddinghuizen om daar God te eren. Bij Groot Nieuws Radio mag je dan van tevoren stemmen op de mooiste opwekkingsnummer. En dit jaar is dat opwekking 832, Jezus overwinnaar.

Ons volgende lied is voor mevrouw Hendrikje Prins van de Veen. U wordt morgen 100 jaar. Wat een mijlpaal. Het lied Groot is uw trouw gaan we voor u draaien. En het lied is aangevraagd voor u door Margriet Miedema vanuit Hogeveen.

Als we onderweg bang zijn, laat dit dan ons aan het lied wat God tegen ons zegt. Luister mee naar het prachtige lied Kijk omhoog van lef. Het houdt hoop, want God is altijd onderweg. En aansluitend gaan we luisteren naar Psalm 121.

Ons volgende lied is aangevraagd door Ria van der Vinnen. En zij wilde een lied aanvragen voor Ryan en Mitta. We gaan luisteren naar het lied Kleuren.

Mevrouw Wigeland heeft ook een verzoek aangevraagd voor iedereen die meeluistert met Glorieklanken. En u heeft gevraagd naar het lied Ik heb gehoord van die stad.

Ons prachtige lied waar we nu verder naar gaan luisteren is het lied van Remco Hackert. Houd me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangend naar uw vriendschap, Heer.

Johan Wolf heeft vorige week een verzoekje aangevraagd. En dan moet ik even gaan gluren voor wie die ook alweer was. Want ik ben hem vergeten op te schrijven. Maar het was in ieder geval het lied Wat de Toekomst Brengen Mogen. En hij is namens het team Glorieklanken. Dus we gaan luisteren naar Wat de Toekomst Brengen Mogen.

We zijn alweer aan het einde gekomen van dit eerste uur van Glorieklanken. Na het nieuws van 7 uur, dan komen we weer bij u terug. Met veel mooie muziek, maar ook verzoekjes natuurlijk. Dus blijf vooral luisteren. En wilt u ook nog een verzoekje aanvragen voor volgende week, dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528 373 444. Graag tot zo.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

En heel hartelijk welkom en weer terug bij het tweede uur van Glorieklanken. Weer een nieuw uur met veel prachtige muziek. We zijn in het tweede uur begonnen met het lied De Kracht van Uw Liefde. En als volgende lied is het gebed wat de Heer ons heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen en laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard. Laten we verder naar deze woorden gaan luisteren naar het gebed. Het Onze Vader.

Heer, wilt u mij de juiste weg wijzen? Want soms ben ik verdwaald op mijn levenspad, omdat ik u steeds maar weer vergat, bij al mijn gewone dagelijkse reizen. Heer, soms ben ik de weg kwijtgeraakt, de weg die ik moet bewandelen, om naar uw wil te mogen handelen. Ik ben mijn plicht voor u verzaakt. Heer, leer mij de juiste weg te vinden, omdat ik nooit meer af zal dwalen en opgelucht mag ademhalen, mij dan opnieuw aan u zal binden. Heer, ik weet de juiste weg is naar u. Uw grote liefde kan ik niet weerstaan. Laat mij op de goede weg weer gaan, voor altijd, iedere morgen, ook nu.

Vorige week heeft Johan de Wolf naar de studio gebeld en een aantal verzoeken aangevraagd. We beginnen met het lied voor Jannie Pathuis. We gaan luisteren naar het lied Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan.

Johan Wolff heeft ook een verzoek aangevraagd voor Jan Schonewille en Tini Kroesen. En voor jullie gaan we het lied draaien, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

volgende verzoek die we gaan draaien is voor Lubbert Vaatjes. En ook deze is aangevraagd door Johan Wolff. We gaan luisteren naar God is getrouw, zijn plannen falen niet.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welk loof niet verwelkt, alles gelukt.

Ja, wilt u ook een verzoekje aanvragen voor volgende week? Bel dan naar de studio of appen, dat kan ook. Dat het nummer is 0528-373-444. We gaan naar ons volgende verzoekje. Klaasje van der Weijden heeft een verzoek aangevraagd voor Gevidom. En we gaan luisteren naar het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Dank u, Heer, voor al uw genade die u aan ons geeft. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Luistert u mee naar dit prachtige lied?

We zijn alweer aan het einde gekomen van deze glorieklanken. We hebben nog één lied voor u klaarstaan. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Het team van glorieklanken bestond vanavond uit Rinaldo en mijn naam is Annemarie. Na dit programma gaat Aalt Mostert gewoon weer verder met een prachtige programma met muzikale ontmoetingen. Namens het team glorieklanken wens ik u een mooie en nieuwe week toe en graag tot volgende week met dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevenaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken...

0: maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Ja, luisteraars, rond de klok van 8 uur. En ik heb verder niet zo heel veel te melden. Wel over de, wat betreft de problemen met de uitzendingen op de 106.6. Gelukkig, luisteraars, luisteren jullie massaal mee via de stream. Maar via de 106.6 kan dus voorlopig even niet mee geluisterd worden. Er zijn een paar kleine problemen met de koperen hoogte waar de zender op staat. U zult allen weten dat... ik weet niet hoe lang geleden is, maar in ieder geval dat er brand geweest is bij de koperen hoogte. En we hebben de mensen van de koperen hoogte, die hebben een veiligheidscheck uitgevoerd wat betreft de toren en alles erbij. En de controleurs die zijn tot de conclusie gekomen dat de zender van de lokale omroep, die bovenin Trappenhuis zit, daar niet zitten mag in verband met de brandveiligheid. Want er zou volgens die mensen in ieder geval in de brand kunnen vliegen. En er mag niets brandbaars in de Trappenhuis van de toren zitten. Dus nu zullen we de komende tijd proberen, tenminste in overleg met de mensen van de koperen hoogte, om de zender in de toren te krijgen in plaats van in het trappenhuis. Maar dat vergt helemaal tijd, want doe maar, we hebben natuurlijk ook allemaal ons werk en alles en we hebben hier geen fulltime baan bij de lokale omroep, dus dat moet allemaal hem geregeld worden, dus zodoende kan er via de 106.6 even niet meegeluisterd worden. Maar we proberen dat toch zo spoedig mogelijk weer te herstellen. Tot die tijd kun je natuurlijk elke zondagavond wel meeluisteren via de stream als alles onder controle is. Dus probeer ook mensen die normaal via de radio meeluisteren dat even door te geven. Via de 104.8 kan trouwens ook altijd tussen 8 en 10 natuurlijk altijd 's avonds gewoon meegeluisterd worden via de radio. Bij deze mededeling. We gaan verder met het mooie lied O Vader Sterk in Macht. Het is nog aangevraagd voor alle luisteraars. Nou, die aanvragers ook bedankt. En ik heb een opname opgezocht van de 1600 mannen die zingen in Katwijk. Verder ook nog een aanvraag voor een mooi lied. Wat stond er ook alweer bij? Die pak ik er ook bij. Voor Bram. In verband met zijn verjaardag van afgelopen zondag. En dat wordt aangeboden door de familie van de Oranjestraat. Nou, de Oranjestraat ook bedankt. Ik ga er ook nog een mooi lied bij opzoeken. En ook Bram nogmaals een felicitatie. We gaan verder met de mannen in Katwijk. En die gaan zingen O Eeuwige Vader, Sterk in Macht.

De mannen in Katwijk en die zongen over eeuwige vader sterk in macht. Mooi lied natuurlijk. We gaan zijn verder met Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ook nogmaals voor Bram. Bram, een felicitatie van papa en mama, Vera, Levi en Lin. En dan doe ik dit verzoek er ook in bij. Ik hoop dat het ook goed is. Er staat bij. Wijmi heeft maandag aan Herman Stegeman beloofd Psalm 134 voor hem aan te vragen. Zou dat kunnen? Nou, dat probeer ik volgende week in van Roelof Mulder te laten horen, Beert en Wijmi. Ook Herman, een groet van Beert en Wijmi. En ik hoop dat Psalm 25, het tweede vers en het vijfde en zesde vers ook goed is. En ook een goede zondagavond, de familie Stegeman. Verder pak ik dit verzoek er ook even bij. Een lied voor Ali Roos op dinsdag 67 jaar te worden, komende dinsdag. Graag het lied wat de toekomst brengen mogen, dat zou ik ook hem opzoeken. En een hartelijke groet van Henk en Klaasje Hengsteboer. En alvast een goede dag toegewenste Ali. En dat was dus met het lied wat de toekomst brengen mogen. En dat ga ik ook zo meteen opzoeken. Eerst gaan we luisteren naar Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. En die gaan zingen, die gaan spelen. En ook meteen met de samenzang Psalm 25, vers 5 en 6. Vers 2, 5 en 6.

Psalm 25, samenzang vanuit Hasselt. Het lied Een toekomst vol van hoop wordt aangevraagd voor onze dochter. Want die is jarig vandaag, staat erbij. En wordt aangeboden door onze luistervriend Klaas. Nou, Klaas stuurt elke week een berichtje. Nou, we gaan vanavond ook luisteren, Klaas, naar het mooie lied wat je aangevraagd hebt. In een uitvoering van Jichtel Jahuut, Barendrecht is dat, geloof ik, hè? Een toekomst vol van hoop. En ook je dochter een hartelijke felicitatie dus namens je pa Klaas. En zal ook namens de rest van de family zijn.

Ook nog een mooie psalm voor alle luisteraars. Ook voor Jan Slager en zijn vrouw. En we aangeboden door Ricardo Poot. Ricardo, je vroeg psalm 66 aan. Ik hoop dat een andere vanavond ook in goed is. Ik heb psalm 130 opgezocht. Daar heb ik nog een aanvraag voor. Ik denk, laten we die maar horen. Ook voor mijn eigen ma, psalm 130. Een felicitatie naar papa. En die wou graag psalm 130 voor je laten horen, ma. En dat gaan we dus ook doen bij deze. Ook Jannie Meijertuin, ik weet niet of je nog meeluistert. Ook een groet namens mijn vader. Ik vroeg nog het lied aan van Kees Post. Zal kijken of ik dat nog kan laten horen. Verder ook nog een felicitatie voor Wemi. Die afgelopen donderdag haar 68e verjaardag mocht vieren. Wordt aangeboden door Herman en zijn pa Emma. De familie Stegeman. Nou, jullie ook een groet natuurlijk. Psalm 130, de versen 1, 3 en 4 gaan we naar luisteren. De organist is Harm Hoeven. En met dat ik een nummer laat horen waar Harm Hoeven speelt. Ook de familie Hoeven nog. Sterkte natuurlijk. En gecondoleerd met het verlies van jullie moeder en oma. Hè? Ook Harm een groet vanuit de studio natuurlijk. We gaan luisteren naar Psalm 130, de versen 1, 3 en 4.

Psalm 130 was dat. Voor Ali Roe was het lied naar haar gevraagd wat de toekomst brengen mogen. Nou, ga ik nog niet laten horen, dat ga ik bij deze nog doen. En Ali, ook nog een hartelijke felicitatie. Alvast al een goede dag toegewenst met je verjaardag van komende dinsdag was, meen ik. En op aangeboden door een goede vriendin. Nou, die goede vriendin ook nog, bedankt voor de bel. Je vroeg het niet aan, tel uw zegeningen. Maar ik hoop dat wat de toekomst brengen mogen vanavond ook hem goed is, die vriendin, hè. Een groet. En ook Ali, alvast een goede dag toegewenst natuurlijk. We gaan luisteren naar wat de toekomst brengen mogen.

Ja, luisteraars. En zo komen we zo weer in een programma Muzikale Ontmoeting. Wat betreft de live programmering hier vanuit de studio. Ook de familie Aarten, hen bedankt. Die wou de 10 geboden nog laten horen, afhoren. Maar dat lukt me deze week niet meer. Dat probeer ik volgende week weer met de familie. Hè. Een groet vanuit de studio. Goede zondagavond ook. Luisteraars, we gaan het programma afsluiten. En dan wil ik u als luisteraar ook heel hartelijk danken voor het aandacht. Ik hoop dat u een goede, gezegende zondagavond hebt. Terwijl u zo meeluistert naar het programma. Dan kan hier nog een uur. Ook de mensen via de 104 per dag. Die kunnen ook na het nieuws van 9 uur nog een uur en meeluisteren. Ook al een groet trouwens. Zoals ik al zei, 106.6 voorlopig niet te beluisteren. Er moet even wat veranderd worden op de koperen hoogte. Ik ga er verder nu ook niet meer op in. Alle luisteraars, heel hartelijk bedankt. En tot volgende week zondagavond. We gaan afsluiten met Psalm 73 vanavond. En daarvan de versen 12 en 13. Maar voor ik af ga sluiten, ga ik nog een kort stukje lezen. En er staat boven de rotssteen mijns harten. Dus de rotssteen mijns harten. Tussen die twee heeft Asaf moeten kiezen. Tussen de twee levenshoudingen. Nijdig zijn of juichen. En nijdig zijn dan in de zin van jaloers zijn. Jaloers zijn op goddelozen. Op rijkaards. Op mensen zonder problemen. En daardoor ook letterlijk nijdig zijn. Nijdig op God. Op God. Die het ogenschijnlijk allemaal zo onrechtvaardig verdeelt in de wereld. Die goddelozen rust in de wereld geeft. Toelaat, althans, en aan de zijnen straffing elke morgen. Kan Asaf in een dergelijke toestand nog juichen? Of valt hij daaruit en valt hij tot jaloezie op de goddelozen en tot een bitter verwijt aan God? Het is het een of het ander. In hem en in ons is dat net zo. Goed nabij God te wezen, of zouden we feitelijk veel en veel liever nabij de goddelozen wezen? Kiezen dus. Maar zo is het niet gegaan. Asaf heeft niet gekozen. Hij heeft zijn eigen keus niet kunnen maken. Wie zou uit eigen kracht die goede keuze dan wel kunnen maken? Vanuit een zondig hart. Nee, Gode zij dank, lezen we, dat hij tot die goede keuze gebracht is. Tot het juichen in God. En tot de afkeer van de goddelozen. Al hun rust en rijkdom ten spijt. Tot die keuze is hij gebracht in Gods heiligdommen. En dus niet, wat er uitdrukkelijk niet staat, toen hij er eens even goed over nadacht. Of toen hij eens even zijn goede gezonde verstand gebruikte. Niet door inkeer dus, maar buiten zichzelf, in Gods heiligdommen. Door wat hij daar hoorde en daar zag. Door wat hem daar van Gods wegen gezegd en getoond werd. Toen viel die keus. Toen zag hij het ineens weer. Hij wist het weer. Hij kwam er in eigen kracht niet meer uit. En zelf zegt hij dan ook, het was moeite in mijn ogen. Maar juichend en aanprijzend vervolgt hij, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Verlossende kracht hebben die heiligdommen dus. Verlossend van de verzoeking, de verkeerde keus te doen in dit leven. Verlossend van die verleiding, ons bij de goddelozen te scharen. Verlossend van de diepe neiging om aan te zien wat voor ogen is, de rust en de rijkdom daar. En verlossend tot, jawel, juichen. Juichen, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Luisteraars, zeggen we dit deze Asaf na, komend uit Gods heiligdommen?

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper J, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaren. Waar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernieuwd vanwege de beperkte houdbaarheid. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
3: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevenaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernieuwd vanwege de beperkte houdbaarheid. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.

0: rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en Amsterdam Sloten, 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Richard. Ladies and gentlemen.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
1: Wij zijn...

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevenaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij

Ja, ja.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
2: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevenaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4